0: 该该。
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: alternatief. Bok Radio.
1: Het Driekie vertel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n Gaga boy. Man, hij is Noors, hoor. Jij verstaan niet, mijn maat. Alle kanten van zijn bed

in weer uit, spoorloos verdwijn. Draai je rug op je naaste, als je vol, blijf maar stil. Of sta nader aan iemand, steek uit jouw hand.

0: Lekker country muziek hier op Wok Radio, dit is 22 minuut oor 10, jy is op jou beter alternatief saam met Jaco, tot en met 2 uur vanmiddag, en ons sê baie dankie aan Fisherways, wat die trotse program borg is, van die country top 10, die splinternieuwe muziek en die Wok Radio top 20. Maak gerus een draai by jou naaste Fisherways, of nog beter, kom maak een draai hier by ons, by Cherry Perl. Ons gaan gauw vannacht nou een draai gaan maak daar, en dan gaan ons terugkom en nieuwe muziek luister, wat jy ook op die country top 10 kan hoor, ja lekker, altyd lekker om nieuwe country muziek ook te hoor, en dan onthou, tussen 10 en 11, splinter nieuwe muziek, ja, ek het heel wat interessante treffers vir jou saamgebring hierdie week, wat jy definitief sal geniet, saam met my, so bly maar ingeskakel hier op Bok Radio, ja, country top 10, nummer 6, wat op jou wag, net hierna.
1: Metromine goud en silver het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell's betroubare handelaar in goud, silver en kleurhande. Hulle is nou ook in Vredendaal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnenkort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Valdrif en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Oh yeah!
7: Come on!
8: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, tyd vir die week se nummer 6, Rock Helton met As Long As I Got Me is jou nummer 6 treffer hierdie week. Hierdie week se nummer 4 behoort aan my Estes met The 90s Cold en hierdie week se nummer 4 is Shania Twain, lekker om vaar deel van die country top 10 te hee met Stranger Things en net daarna gaan ons ook by die vriendelike gespan gesels hier by Cherry Perl.
1: Nummer 6.

Max Moore met Cherry, Splinter Net, Kraakvaars, saam met ons hier op Bok Radio. Jy laat weet vir my, by 074-2009-89, of daai een laai of een waai treffer is. Nou, jou tweede laaste een wat ek vir jou het, is van Carly Rae Jepsen. Jy ken van haar in hierdie tyd baie goed. Splinter Net van haar, Don't Leave Me on the Dance Floor. Carly Rae Jepsen, Splinter Net, laai of waai, 074-2009-89.

gek werd, wat jij werd. Ons is van elkaar gemaakt, is jij schreeuw, zal ik schreeuw. Door die zielstof mij verlaat,

0: Hierdie program word geborg deur Fisherways. Catch it fresh.
1: Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nummer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Vlam in die wind daarvan, Bart, dit is 4:30 saterdag, die 15e, hier Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 5:00 vanmiddag. Het is natuurlijk een groot rugby dag van die Blaubulle, speel die All Blacks. So, ek en Hendrik de Plooi, en waarvan van Limpopo, ons gesels een bietjie daar oor, jy weet wat gebeur het, en ek het nou hierdie enetjie ingebring, denk ek, dit is so gepas, vir die dag.

Dag, mijn noem. En zal je samenspiel jezelf dan meer verzoen. En op haar dag zal ons je mooiste draaiboek schrijven. Dan is je oorlog zoals water waarin ik drijf.